0: Het Kooijuurke. Dit is Helmond.
1: Ik sta er waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het Kooi.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond nieuws.
3: 8 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Live vanuit de thuisstudio van Henk is dit Henk draait door.
9: De muziek is verschrikkelijk.

Barry Gibb en Barbara Streisand en Guilty, maar dit is Helmond Radio. Henk draait door. Platenkasttijd. Deze song markeert de definitieve overgang van de band van experimentele postpunk naar een toegankelijker atmosferische pop- en rockgeluid. Het nummer valt op door zijn ronkende en melodieuze baslijn van bassist Derek Forbes en de dromerige zang van frontman Jim Kerr. Uit mijn platenkast, Glittering Prize van de New Wave Band, The Simple Minds.

Vandaag alweer 46 jaar geleden dat het album in de platenwinkels lag. The River van Bruce Springsteen met de E Street Band. Die namen het album in 18 maanden op, wat voor begin jaren 80 vrij lang was. 10 oktober 1979 is het in Los Angeles Fleetwood Mac Day. En diezelfde dag onthulden de leden van Fleetwood Mac hun eigen ster op de Hollywood Walk of Fame.

werd gebruikt door Bill Clinton tijdens de verkiezingscampagne Don't Stop van Fleetwood Mac. Maar dit is Helmond Radio, heen draai door. 10 oktober 1992 komt de nieuwe versie van De Vlieger van André Hazes op nummer 31 binnen in de top 40. En hij zou 5 weken blijven staan.

Charles. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Your mama don't dance and your papa don't rock and roll. Loggers and Bashira, nummer 1 in het jaar 72 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Your mama don't dance. Het is al iets over 9:30. Het is tijd voor de steunplaat van Frits Spits. Stop Dugging Me Around. Een grote R&B en solo uit 83 van de Amerikaanse R&B trio Click. Het nummer is een cover van de klassieker Dugging Around, die in de jaren 60 oorspronkelijk beroemd werd, gemaakt door de legendarische soulzanger Jackie Wilson. En de zwoele, trage lofzangversie van Click gaf het nummer een hernieuwde populariteit in de vroege jaren 80. Steunplaat van Frits Spits, Stop Dugging Me Around.
1: Stop!

Het was zijn eerste nummer 1 notering in Amerika voor de Neil Diamond als soloartiest. Cracklin' Rosie, want dit is allemaal radio. Henk draait door. De afgelopen week heb ik een plaat gedraaid van Kylie Minogue met Better the Devil You Know, geproduceerd door Stock Aitken & Waterman. En toen las ik erbij dat ze meer dan 100 singles hadden gehad in de hitparades. En ik heb er weer eentje voor je klaarstaan. You Think You're a Man van de Amerikaanse acteur en drag-artiest Divine. Het nummer werd geschreven door Jeff Dean en Kate Miller, maar later gingen Stock Aitken & Waterman zich ermee bemoeien. En het domineerde de popscene in de jaren 80. Hier is Divine.

0: Dit is toch heerlijk, jongens. Laten we eerlijk zijn om de rondklok van 10 voor 10. Maar dit is Helmond Radio Sailing van Christopher Cross uit 81. En voor hadden we Divine, productie van Stock, Aitken en Waterman met You Think You're a Man.
1: Herinneren u zich deze nog?

Ze noemden zichzelf de Walker Brothers. Het waren niet eens de broers van elkaar, maar ze hadden wel grote successen in de jaren 60. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. 10 oktober 1939 overlijdt Eleanor Rigby, de echtgenote van Thomas Woods, is 44 jaar geworden. En ze wordt begraven in het familiegraf op het kerkhof van St. Peter Parish Church in Walton, een wijk in Liverpool. En haar naam inspireert Paul McCartney tot het schrijven van Eleanor Rigby.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jerry Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de 2e keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Diede van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Het is zaterdagochtend, iets na 10 uur, en je luistert nog altijd naar Henk draait door, live vanuit zijn thuisstudio.

De next record band, A Walk in the Park, uit de platenkast hier van Henky. Te vinden op Spotify onder dezelfde naam, Henky's platenkast. De next record band, ja, ze kwam af, komt terug uit Londen en ze scoorde maar één of twee hits. Dit was er eentje van in 79. Daarna volgde nog in 80 A Little Bit of Jazz. En ook hadden ze nog in het jaar 84 It Only Takes a Minute. En daartussen zat een plaat, die heet Straight Ahead. Werd veel gedraaid in de discotheek waar ik toen kwam, in Alcazar in Puttershoek. Het is 10 oktober vandaag. We hebben natuurlijk onze jarige artiest. Ik heb er een stuk of 12 voor je klaarstaan dit uur. We gaan ze gauw draaien in blokken van 3. Zometeen hoor je de band Eva Cassidy met Songbird. De producent van dat nummer, Keith Grimes, is jarig, wordt 76. Ook is jarig Severine, ze wordt 78 jaar. Bekend van Un Bang, Un Abre, Un Erue. En ook jarig is Frank Aston, hij wordt 80. Bekend van I Still Remember the Good Times.

0: Heb je een programma gemist?
1: Geen stress.
0: Check www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wilt.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

Keith Grimes wordt vandaag 76 jaar oud. Hij schreef mee aan dit Songbird van Eva Cassidy. Jarige artiesten, zometeen Mr. Big en To Be With You. Eric Martin is jarig, wordt 66. Ook jarig van de Ultra Fox is Mitch Jure. Hij wordt vandaag 72 jaar oud. Zometeen hoor je Dancing With Tears In My Eyes. En van Van Halen is jarig David Lee Roth. Hij wordt vandaag 72 jaar oud.

Een echte one-hit wonder uit 92 van de band Mr. Big hoorde Man, I Want to Be With You. Eric Martin wordt vandaag 66 jaar oud. Zometeen Replay. Mark Dakriet wordt 53. Zometeen hoor je Kom Terug. Crystal Waters wordt vandaag 65. Gypsy Woman, grote hit in 91. En ook jarig van Spandau Ballet is Martin Kemp. Hij wordt 65.

Zoals vandaag 10 oktober, als je dan jarig bent, heb je het geluk dat je gedraaid wordt tussen 10 en 11 bij Henk Draait Door. Bij Dit is Helmond. Zo ook gebeurde het met Replay. Mark Dakriet wordt er vandaag 53 jaar oud. Je hoorde voorbij komen. Kom terug. De laatste drie jarigen van vandaag 10 oktober. Zometeen hoor je Gabriella Glimmie. Ze wordt 35 jaar oud. Zometeen hoor je Sweet About Me. Mary Harrison is jarig. Ze wordt 47. Bekend van Maya. Ze wordt zometeen Cause of the X. En van Solid Harmony is jarig. Melissa Graham. Ze wordt 51. En hier zijn ze met

De muziek is verschrikkelijk. Maar oh, wat is het gezellig!

De laatste artiest die jarig is vandaag, Gabriela Gilmi. Ze wordt 35 jaar oud. Ben je zelf ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens alle medewerkers van Dit is Helmond Radio en TV. En maak er een mooie dag van.

Frank Sinatra, The Voice. Maar dit is Helmond Radio, komt elke week voorbij bij Heen Draait Door. I Thought About You. Na het nieuws gaan we terug naar het jaar 79 met de top 40 van Deze Dag in het Verleden. Muziek van onder andere The Commodores, van The Police en Blondie. We gaan eruit met Elvis en Girls, Girls, Girls.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Goedemorgen Helmond.
1: Goedemorgen Helmond.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Ja, de laatste uur alweer van Henk draait door. En dit keer niet vanuit de studio bij Dit is Helmond, maar gewoon vanuit de studio bij hem thuis. Dit is Henk.

0: Give Up Your Guns, een legendarische pop- en rockklassieker uit 1971 van de Amerikaanse band The Boys. Hoewel de plaat in hun thuisland Amerika nauwelijks potten kon breken en niet verder kwam de nummer 84 in de Billboard Hot 100, werd er in Nederland en met name in Europa een echte gigantische evergreen. Nummer 38 in de top 40 in het jaar 79, met daarin 4 nieuwe binnenkomers, 3 stijgers, een alarmschijf en we hebben een stationaire top 3.
1: Nieuw.

0: Deze Mac Cassoon die formuleerde jarenlang met zijn zus een succesvol duo onder de naam Mac en Katie Cassoon. Bekend van hits als onder andere Sugarcane Kisses en Freedom. En ook zo had hij succes in het jaar 79. Op nummer 37 nieuw binnen, Mac Cassoon en Surprise Surprise. De tweede nieuwe binnenkomer is van de band Sen Zeros. Hier is Worlds Apart op nummer 34.
1: Nieuw.

0: Worlds Apart, een energieke new wave en powerpop single uit 1979 van de Britse band The Sinzeros. Het nummer was vrolijk en uiterst aanstekelijk. Afkomstig van een veelbelovende debuutalbum met als naam The Sound of Sunbathing. Vijf plaatsen hoger staat Dreaming, een beroemde powerpop en new wave single uit 1979 van de Amerikaanse band Blondie. Uitgebracht als de opening en lead track van hun vierde studioalbum onder de naam Eat to the Beat.
1: New.

0: Bon, die komt toch wel wekelijks voorbij bij Heen Draai Door. Dus 11 en 12 in het top 40 hitdossier. Ze ook vandaag in 79. Blondie en Dreaming. De vierde nieuwe binnenkomer is het nummer 26 voor de Eagles. Ze ontvingen voor dit nummer een Grammy Award for Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal. Hier zijn de Eagles en Heartache Tonight.
1: Nieuw.

Gitarist Glenn Frey onderscheidt zich door een stevig meeklapritme en krachtige harmonieën. De plaat heeft een historisch randje. Het was de vijfde allerlaatste nummer 1 hit van de band die ze wisten te scoren in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In de tweede week notering stegen de Crusaders en Randy Crawford van nummer 33 naar nummer 24. Hier is Streetlife.

De legendarische jazz, funk en disco single uit 1979 van de Amerikaanse band The Crusaders. Met de onvergetelijke soulvolle liedzang van Randy Crawford. Het iconische nummer is een titelnummer van hun gelijknamige en meest commercieel succesvolle studioalbum ooit. Crusaders en Randy Crawford, nummer 24. Op 23, onze eigen Dolly Dots.

0: Deze single van het Lloyd Lodge bleek later een onverwacht internationaal fenomeen. In Japan sloeg de single zo gigantisch aan dat de meiden er de platina-status mee behaalden en op slag supersterren werden. De Dolly Dots en Radio. Het is bijna 11:30, het is alarmschijftijd. De alarmschijf vandaag in het jaar 79 valt onder de zogenaamde Philly Sound. Het werd uitgebracht via de Philadelphia International Records. Hij heet Strut Your Funky Stuff. Het is een legendarische disco-klassieker uit 79 van de Amerikaanse band Frantic.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.

0: De song staat wereldwijd bekend om de iconische en herkenbare gitaarriff van Andy Summers, het stuwende drumwerk van Stewart Copeland en het refrein waarin Sting maar liefst 31 keer de noncreet Sending Out an SOS herhaalt. The Police op nummer 21.
1: Heb je een programma gemist?
2: Geen stress.
1: Check www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wilt.
2: Dit is Helmond.
3: Dit is Helmond.

Amerikaanse country broers met de naam David Milton Bellamy en Homer Howard Bellamy. Opgewekt tussen de runderen op een kleine ranch in Darby, Florida, groeiden de broers uit tot de wereldwijde hitmakers die vloeiend de grens tussen pop, rock en country wisten te overbruggen. Nummer 9. If I said you had a beautiful body. Nummer 8 staat weer een Soul Show Classic.

Dat nummer beschrijft het gevoel van berusting en het achter je laten van een gestrande ongelijke liefdesrelatie. But I'm giving you back your name. Sail on down the line. Op nummer 8, de Commodores. Nummer 4 staat Michael Jackson.

Samen met de legendarische producer Quincy Jones creëerde hij een herkenbare sound vol opzwepende blazers, de Sea Wind Horns en een pompende baslijn en zijn kenmerkende falsetstem en vocale hiccups. Michael Jackson, nummer 4, en Don't Stop Till You Get Enough. Op nummer 3, Jan en Dean.

Ja, iedereen ging surfen in de jaren 70. Hè. Als je geen surfplank had, dan hoorde je er niet bij. De legendarische, iconische surfrock single van uit het jaar 63 van de Amerikaanse muzikale duo Jan en Dean. Het was trouwens de allereerste surfplaat die de nummer 1 positie bereikte in de Amerikaanse hitlijst. In ons land was het nummer 3 in het jaar 79. Op nummer 2 zat de band Masada. Hier is Arumbai.

0: Masada en Arun Bai, nummer 2 in het jaar 79. Op nummer 1 staan de Whistars met in de hoofdrollen Diana Ross en Michael Jackson, afkomstig van de soundtrack van de muzikale filmversie van The Wiz, geproduceerd door Quincy Jones. Groetjes vanuit de Man Cave. Ik bedank u weer voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dan hebben we een geboortetop 40 van Aart en Leo van Beek. Ze zijn geboren 17 oktober 1965. Fijn weekend.
1: Nummer 1.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Atlanta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het ULUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt.

0: geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
3: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
2: of Ellie
3: op vdmortel.nl. Rusten!
1: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
4: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van R&B, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samsel, Dieder van den Heuvel, Miss Sascha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.
5: Dit

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5:00.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12:00. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6:00 vanavond. Voor de 3de keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij.

0: deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
2: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
1: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
1: of Ellie
2: op vdmortel.nl. Trusten!
3: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
4: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van R&B, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sascha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
5: Dit

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3:00 uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen

0: Buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
2: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
1: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
1: of Ellie
2: op vdmortel.nl. Rusten!
3: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
4: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
4: Dit

0: Zaterdag, 10 minuten over de klok van 6 uur op de 10e van de 10e 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van More Than a Feeling. Samen met ons Hélène natuurlijk weer. Hè?
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hoe is je?
1: Ja, goed.
0: Keigoed allemaal.
1: Alles is keigoed hier in Helmond, is alles keigoed.
0: Keigoed hier, ja. Keigoed. Het is wel een beetje kwakkelig weer, hè? Maar het is...
1: Ja, vergeet het natuurlijk niet om elke zaterdag over het weer te
0: praten. Ja,
1: ik vind dat toch wel heel belangrijk is om dat de mensen nog mee te delen.
0: Ja, hoe dat wij erover denken.
1: Ja, toch?
0: Ja, de hele zomer lopen klagen over 5 hittegolven. Ja. En nou lopen te klagen van iets warmer mag toch ook wel. Maar goed. Hey, we begonnen deze week in 1978 met Boston en Used to Bad News. Gaan we deze week dan weer allemaal weer van die nauwe rommel draaien? Nee. Want we gaan nu verder met Fire Sky. En die hebben in dit jaar een album uitgebracht. Gelijknamig aan de naam van de band Fire Sky. En daar komt dus dit nummer vanaf. Can You Feel Me?

0: Ja, dat blijft.
1: Een jaren 80 EOS sound aanhangen, hè?
2: Ja.
1: Er is niks mis mee, maar...
2: Niks mis mee.
1: Hey, hoe is het in Australië?
2: In Australië is het hartstikke goed. Lekker weer, volgens mij.
1: Oké. Ja. Mooi. Ook mooi.
2: Of zou het ondertussen donker zijn?
1: Dan gaan we doorrennen.
2: Dan gaan we in ieder geval daarin heen met INXS. Het nummer Beautiful Girl werd uitgebracht in 1993. En toetsenist Andrew Ferris schreef het na de geboorte van zijn dochter Grace. En hij zei daarover: hoe geweldig is het om naast jezelf nog iemand in je leven te hebben, om je zorgen over te maken en over na te denken.
1: Vertel mij wat.
2: Ja, voor alle ouders. Beautiful girl.

Beautiful Girl, INXS. Ja, en ze zijn begonnen met oud to nieuw. Nou, net weer oud. Ja, dan gaan we nou maar weer naar iets nieuws, hè. Matt Sinner, die heeft zijn naam geschonken aan de band Sinner. En die hebben dus dit jaar een album uitgebracht. Het tot nu toe laatste studioalbum Boom Bang Goodbye. 31 juli uitgekomen. En ik heb gekozen voor het nummer Leave It All Behind. En dat is, ja, het begint als een klassieke power ballad. En het groeit uit tot iets groots. Eigenlijk een beetje anthemisch. Hardrock nummer. Dus verwacht er wel iets meer van als alleen het begin.

0: Sinner, Leave It All Behind.
1: Had met voor mij nog wat steviger.
0: Nog steviger
1: mogen. Ja, van mij had het nog steviger mogen. Of ik had gewoon mijn geluid harder moeten zetten.
0: Ja, ik vond het al behoorlijk stevig, maar goed.
1: We gaan verder met Roxy Music. Roxy Music, de leadzanger Brian Ferry, schreef in 1980 het nummer Same Old Scene. En dat werd toepasselijk ook gebruikt in 3 verschillende films.
0: Okay.
1: Same Old Scene, Roxy Music.
0: Ik heb daar eigenlijk altijd een goede band gevonden.
1: Absoluut.
0: Ja.

0: Roxy Music, same old scene. Ja, ik ga er nou twee achter elkaar draaien. De eerste die ik ga draaien is Son of My Father van Chicory Tip. En het lied werd oorspronkelijk in het Duits uitgegeven als Nachts scheint die Sonne.
1: Dat is een heel verschil.
0: Ja, het is geschreven door Giorgio Moroder met de Duitse teksten van Michael Holm in 1971. Nou, die heeft het ook uitgebracht. Veel plezier ermee. Maar Giorgio Moroder die heeft het ook als solo-single uitgebracht. Nou, die kwam in Engeland nog niet in de top voor. Totdat Chicory Tip ermee kwam in 1972. En bam, het stond op nummer 1. Dus ja, daar is dan toch wel weer een verschil wie het brengt, denk ik. Het tweede nummer waar ik wil draaien is Deacon Blue uit 1989. En Deacon Blue, die zingen Real Gone Kid. Van het album When the World Knows Your Name. En dit nummer is zelfs, heeft zelfs de Brit Award voor Song van het Jaar gewonnen. Dus ja, lijkt me toch wel mooi om dat even mee te nemen. Maar we beginnen met Chicory Tip.

0: Real Gone Kid van Deacon Blue. En daarvoor Chicory Tip met Son of My Father. Hey, het is net naar de klok van 2 minuten al naar de klok van 6:30. Zal wel een belletje erin gooien.
1: Doe maar een ballade.
0: Nou, vertel eens waar.
1: Inderdaad. Nou, in dit geval ga ik iets vertellen over Marvin Gaye.
0: Oeh, gay.
1: Ik kan het niet zo smakelijk zeggen, volgens mij. Hè? Marvin Gaye, als hij kan zingen. Maar in 1971 maakte hij de ballade What's Going On. Op het gelijknamige album lopen de meeste nummers naadloos in elkaar over. Hij maakt dus eigenlijk een soort liedcyclus van zijn album. En daarin wordt het verhaal van een Vietnam-veteraan verteld, die terugkeert naar zijn thuisland en daar haat, lijden en onrecht aantreft. Ik geloof niet dat er veel veranderd is in de tussentijd.
0: Ik denk het eerlijk gezegd ook niet, want het is nog steeds zo.
1: Precies. What's going on, Marvin Gaye?
2: Hey, what's happening?
3: Brother, what's up?
2: This is a big party, man.
3: Yeah, brother,
2: I can dig it. Stop.

0: Marvin Gaye, What's Going On.
1: Ja, What's Going On, ook met zijn leven. Hè? Marvin Gaye heeft toch wel, als je het even terugkijkt...
0: Kort
1: een
0: leven
1: heel,
0: gehad.
1: Nou, niet alleen een kort leven, maar een heel erg bewogen leven gehad. Ja. Hij heeft een hele tijd niet opgetreden vanwege het ziek worden van zijn zangpartner.
0: Mm-hmm.
1: En... Nee, gewoon een paar jaar. Gewoon echt niets gedaan.
0: Ja, en dan uiteindelijk overhoop geschoten worden door vader.
1: Door je vader.
0: Ja, dat is toch minder. Hé, waar gaan we nou mee verder? Jennifer Sichet van Lloyd Cole. Lloyd Cole, dat is een Britse band. Lloyd Cole and the Commotions. Het album is uitgebracht in 1987. En het is de tweede single van... ook dit is hun laatste studioalbum, Mainstream. Geschreven door Ian Stanley... En ja, het bereikte maar nummer 31 in Engeland. Maar toch, Jennifer Sichet.

0: Lloyd Cole and the Commotions.
1: En we gaan verder met Bob Seger. 1918, dat is wel heel erg lang.
0: Ja, dan was hij toch wel oud geweest.
1: Ja, nee, we doen maar 1980. Schreef hij een ballade, You'll Accompany Me. En het wordt gezien als een van zijn beste liefdesliederen. You'll Accompany Me, Bob Seger.

Ja, dat is een nummer wat eigenlijk al van jongs af aan bij me is gebleven. Wat ik vroeger gehoord heb. En dat is eigenlijk altijd bij me gebleven. Ik vond dat dus wel een mooi nummer. En dan heb ik het over 1975. Ik was toen nog heel jong. Heel erg jong. Het komt van de Britse band Steve Harley en Cockney Rebel. Make Me Smile.

0: Ja, doe dat maar online, hè. Ja.
1: Online, inderdaad.
0: Ja, potverdorie nog.
1: Potverdorie.
0: Steve Harley, Courtney Rebel, Make Me Smile. Oftewel, Come Up and See Me.
1: Nou ja, zo'n la-la-la tussendoor is best wel lekker om een keer uit te halen.
0: Ja, best wel.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Waar we misschien ook mee uit kunnen halen, is het nieuwe nummer van Johnny Marr. Spin is een single en het openingsnummer van zijn nieuwe album The Age of Everything. En het album is afgelopen week verschenen.

De nieuwe van Johnny Marr, Spin. Ja, ik heb nog tijd voor twee nummertjes dit uur. Ik begin met een pas uitgebracht nummer van The Karma Effect van het album Cruel Intentions en Waiting on a Miracle. En ik ga eruit met een nummer van Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes. En ik hoor je graag terug na het nieuws van 7 uur.

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laat haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen, is de Kuil in

0: Jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
1: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
0: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
0: of Ellie
1: op vdmortel.nl. Rusten!
2: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
0: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
4: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
4: Dit

Welkom bij het tweede uur van More Than a Feeling op deze zaterdag 10 oktober. En dat uur dat begonnen we met The Traveler Into the Light van Asia. Ja, Asia die kennen we natuurlijk nog van vroeger. The Traveler is een single die uitgebracht is op 6 juli 26 van het album wat er op 6 november aan zit te komen, Indigo. Ja, en het tweede nummer waar we dan gaan draaien, ja, dat is toch ook wel iets moois, hè? Gary Brooker. En Gary Brooker, die kennen we natuurlijk ook allemaal. Een Britse pianist, vocalist. Maar ja, hij speelde ook keyboards, banjo, harmonica, marimbas, koto, gitaar. Het was een componist en een liedjeschrijver. En hij is vooral bekend als de frontman van Procol Harum. Two Fools in Love.

0: Two Fools in Love, Gary Brooker.
1: Ja, en als iets absoluut niet harem... ik wilde
0: harem... Prokel harem.
1: In harem. Nee, ja, je hoorde mijn vergipsing.
0: Totaal twee verschillende dingen.
1: Ja, absoluut. Status Quo, dat is ook weer een ander ding.
0: Dat is heel mooi.
1: Ja. Runaway verscheen in 1979 als B-kant van de single Living on an Island. En beide singles komen af van hun 12e studioalbum met de titel Whatever You Want, Whatever You Need, en zo. Een groot gedeelte van het album werd trouwens opgenomen in de Wisseloordstudio's in Hilversum.
0: Er wordt heel veel opgenomen door bekende bands in Hilversum.
1: In ieder geval toen ook al.
0: Ja, vooral toen.
1: Runaway.

0: Het is ook echt een herkenbare status quo sound. Hè?
1: Ja, maar je moet wel heel snel headbangen.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat doen we dus maar niet, want dan zit mijn haar in de war. Fisherman Blues is een album van de Brit-Ierse band The Waterboys, aangevoerd door zanger-componist Mike Scott. En het album groeide uit tot het best verkochte studioalbum van de band. En het was ook het meest favoriete van de fans van The Waterboys. Fisherman's Blues, in dit geval de titelsong.

0: Ja, en dat waren dus de Waterboys. Met toepasselijke Fisherman's Blues.
1: Ja.
0: Hartstikke gezellig. Wat,
1: ah, mooi toch?
0: Nieuwer werk dit keer van Pride of Lions. En van deze melodische rockband krijgen we het nummer I'll Be Your Rock. Goh, een rockband die I'll Be Your Rock zingt. Het nummer komt van het album Unbridled dat uitgegeven werd afgelopen juli. I'll Be Your Rock.

0: Nou, Pride of Lions, I'll Be Your Rock, ja.
1: Ja, ze kunnen zingen.
0: Ja, ze kunnen.
1: Hij kan zingen in ieder geval.
0: Het zingt.
1: Het is een meeswing, ja, handjes in de lucht nummer.
0: Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Hey, Last Train Home is een nummer van de Amerikaanse zanger John Mayer uit 2021 van zijn 8e studioalbum Sub Rock. En dat is een beetje een schommelverhaal aan. Ja, het nummer had toch een 18 weken in onze top 40 gestaan. En in de 6e week stond hij op nummer 14. Toen begon hij weer te zakken om in de week 12 weer op nummer 14 uit te komen. Het zal ongetwijfeld een reden hebben. Last Train Home.

0: Last Train Home, John Mayer. Hey, we zitten rond de klok van 7:30. Nee, het is 7:30. Dus zal er wel eens een covertje in gooien?
1: We doen een cover.
0: Covertje.
1: Nou ja, en als ik zeg Disturbed, dan denkt iedereen Sound of Silence. En dat klopt ook. Het nummer van Simon & Garfunkel werd uitgebracht in 1964. En in eerste instantie was het echt geen succesnummer.
0: Dat is een mooi jaartal, 1964.
1: Oh, yippie-yay.
0: Halleluja.
1: Happy, happy birthday.
0: Dat weet ik niet.
1: Maar in ieder geval, in eerste instantie was het echt niet een succesnummer. In 1965 werd Sound of Silence geremixed zonder medeweten van het duo. Het leidde tot een nummer 1 hit en eeuwige roem. Sound of Silence door Disturbed.

0: kunt niets anders zeggen dan dat dit dus een geweldig gelukte cover is.
1: Ja, ik vind hem mooier als het origineel.
0: Nee, het is gewoon een totaal andere feeling dan het origineel.
1: Ja, daarom vind ik hem ook mooier.
0: Ja, oké.
1: Sorry. Hey, we hadden een tijdje terug gehad over oude bands die nieuwe nummers uitbrengen. Of frontmannen die nummers uitbrengen. Lou Gramm die bracht vorig jaar nog een nieuw album uit. Heeft trouwens, heb ik vandaag toevallig gelezen, aangegeven na dit jaar te stoppen met optreden en nieuwe nummers uitbrengen. Hij zei, ik doe het 54 jaar, dat vind ik meer dan genoeg. Ik kap ermee.
0: Ooit is dat heel slim.
1: Dat is ooit heel slim. Alhoewel zijn stem nog wel goed was. Maar goed, een band die ook dit jaar weer een nieuw nummer uitgebracht heeft, is U2. En ja, langzaamaan blijven die ook maar aan de gang. Street of Dreams van de Ierse rockband U2.

0: built for you to get struck by lightning, and I don't want any of my hands to
1: We could go across and play on the lights.
2: Would these people mind if we go through their apartment?
3: Street of Dreams, you too.
4: Ja, je kapte hem af, want ja, het duurde nog een minuut, maar...
3: Ja, maar dat is ook een raar einde.
4: Ik vroeg me inderdaad af, wat zou er nu nog komen?
3: Ja, daarom dus. Nadat, ik vind het niet echt een U2-18 nummer, maar goed.
4: Jawel, ik vind het absoluut een U2-18 nummer, alleen ik vind het niet zo gezellig.
3: Oké. Nou, dan gaan we iets anders
4: doen. Niet mijn smaak, zeggen we dan, hè?
3: Dan gaan we iets
4: Dan gaan we naar She's China.
3: She's China.
4: Ja, She's China. The Night of Illusion werd uitgebracht in 1989 door de Duitse OR... AOR hardrock band She's China. Ik wil de Street of Dreams zeggen, maar we doen The Night of Illusion.
3: Juist, komt Jan.

0: Ja, jij ziet de handjes al in de lucht, hè?
1: Ik zie de handjes al in de lucht. En allemaal meezingen natuurlijk.
0: Allemaal meelallen. Na, na, na, na, na.
1: Na, na, na, na, na.
0: Ja, het is ook een moeilijke tekst, maar goed. Hey, Before the World Turns to Dust. Dat is het derde studioalbum van de Amerikaanse alternatieve rockband The Calling. In 2026 uitgebracht via Virgin Music. En het album is de eerste volledige studio-release van de band in meer dan 22 jaar. Want in 2004 hadden ze het laatste album Two. Ja, dan heb je wel een lange pauze gehad, hè. Zal we eens kijken of dat met dust opgelost is.

0: Wat zou een band nou doen, besluiten om 22 jaar niks te doen en dan weer met iets nieuws te komen?
1: Heel bijzonder. Heb, ja, je, toch? Het, heb je het uitgezocht, geprobeerd, geweest?
0: Nee. Ik heb ze nog niet gesproken. Ik zal ze straks even bellen. Maar.
1: Dat is goed. Nou ja, wie we wel kennen al zo lang, dat zijn The Lars. In 1988 kwamen ze met het nummer There She Goes. Een fundamenteel onderdeel van de basis van de Britpop. Het bestaat trouwens alleen maar uit refreinen. Eén refrein, bedoel ik. En dat vier keer herhaald wordt en een brug.
0: Nou, mooi toch?
1: Geen coupletjes.
0: Oké.
1: The Lars met There She Goes.
0: En dan doen we dan meteen achteraan, als je dan toch over dat Britpop hebt, The Kings met zijn Come Dancing uit 1982. Dan blijft er niet al te veel tijd meer over. Dus dan gaan we toch nog een keer naar Zuid-Europa, Italië.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, dat kunnen we wel doen, hè?
1: Ja, doen we.
0: Dus dan pakken we hem aan het einde. Zucchero for in Italia e pure non tamo. Als ik het goed uitspreek, maar...
1: Het klinkt prachtig.
0: Het klinkt prachtig. Dankjewel voor het luisteren. En graag tot volgende week.
2: Helmond, ontdek je hier.
3: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11:00 stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden veld 3 mensen om het leven bij een raketaanval. Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. Ze laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: is DMG. Thuis in Deurne. Met meer muziek, meer lokaal nieuws. En nu Club Klassiekers. Op de zender voor Deurne.
1: 106.2 DMG.
2: No matter what the people say, these sounds lead the way.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
2: Dit is weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd naar de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: Dit is Helmond Nieuws.
1: 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
1: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Weekend.
1: Dit is Weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Christian Bode.

0: kade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. 1,5 week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen...

0: De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Mixen door.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen.

0: Vitesse speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij 100.000 mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.